een kotaat en netje die ja, dat is stap op om eens aan te gooien. Agent, feit, ja, meer dan je zonne met een nog jeet. Iedereen is ook allemaal aan de parade, zo zien. Kost een pan met een sepisse. Ademia, kabe, en nog allemaal zich serie. Uta, shorey, brasileiry. O brasileiro, quando vai do choro, met een jaspat, quando cai no samba, na ficava pata, en desacato, quando chega no salão. O brasileiro, quando vai do choro, met een jaspat, quando cai no samba, na ficava pata, en desacato, quando chega no salão. Não há quem possa existir quando o chorinho brasileiro bate. Ainda mais babaquim, companheiro, e o viola da marcação. Não há quem possa existir quando o chorinho brasileiro bate.